Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso ook een beetje zo. Oké. Okay.

pardon. Als ik jullie een quiz wil leggen, dan behoef ik met de muziek als na. Boos en de elfde leven, alle van de internationale eskenen, oorlaat en oorlo is moeilijk. Huist kreni, uit wat in een groep wat skenen, boller man, huist kleine, is en wat in de oorlo. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik te kiezen, alle handelskleine, of die of dan in die zin, wat die niet duist, maar het is, wat zijn? Jo, hij gaat vloedig te maken, op een haaglistenluf, en ik huis met een bollerman internationale wisschen, als we in Engels was met een mazzel in lof, wil ik een trappe aan Janske apparatschik, en Lüsenborn, Alemannia, en haalig nummer, der kleine Pudel Nestag. Wist je niet? Allet, ot, bollerman, ex-kurin. Ciao.